0: Jimmy Steakhouse Sauce is die mees veelzijdigste saus by ver en met hulle bekende producte soos Jimmy's Chip and Burger, Sweet Mustard, Sweet Chili, Salad Dressing, Garlic Mayo en die nieuwe Jimmy's Berry Berry raak dit een moed in elke huishouding. Besoek ons Facebookblad by Jimmy's Sauces of contact ons gerus by 021-981-4020 of besoek ons online winkel by www.jimmysauces.co.za en kry jou gunsteling Jimmy's producte. So makkelijk soos dit. Jimmy's, die mees veelzijdigste saus. The most versatile sauce.
1: Ladies and gentlemen, please welcome
2: die baas van die plaas.
3: Merci.

Praat met my oor dit wat saak maak en los die goed wat jou net kwaad maak. Daar's te veel om aan vas te houden.

Uit met mij voor naast de liefde. En ik zal leren om te vertrouwen. Ik was die anker met ons groot woord. En ik mis voor jou. Ja, ik mis voor jou.

Stand by the deer, and I clop, clop, clop. Say icely, ticely, are ye yok, yok, yok. Kruip jij ook weg, zoals Adam van ouds. Met vijen blaren, wat je naaktheid verberg. Met vijen blaren, wat je naaktheid verberg. Kan jij hoor, die Heere roep jou. Hij ken jouw naam, antwoord nou. Net zoals voor Adam, hij blijft getrouw. Kan jij hoor, die Heere roep jou. Hij heeft blaren,

0: weer gekruid. Zit een leefje in mijn groente.
1: Muziektijd op jouw gunstelingstatie. Jouw statie.
2: www.joustatie.net

0: Ervaar die gasvryheid van Jolene's Kitchen and Accommodation in Ariamsvlei, Namibia. Gerieflike akkommodasie, heerlikste kosse en wegneem etes. Hier maak ons nog boerekos soos jou ma sin. Vir bespreking kontak Sarolina by +264 81 243 6494 of Caroline +264 81 243 2465 of stuur e-pos na jolenesrestcamp@gmail.com. Jolene's Kitchen and Accommodation, Ariamsvlei.
1: Yo, stasie.

0: leeg gaat. Maas bak gaat hier op verschaar. Hé, papi. Mijn vrouw zei dat ze leeg gaat. Maas bak gaat hier op verschaar.
1: Trek hem in, trek hem in. Kap, kap, kap, kap.
2: Elke zaterdag aantrek ons die daarschoenen aan op Sokkie Tyd tussen 8 en 12. Maak zeker, jy mis nie uit nie.

0: musiek raak net lekkerder en lekkerder. Joustasie.net.
1: Daarin my bloed rondloop. Op soek na my kamer van liefde. Sy voel thuis in my hart. Terwyl my siel smag na haar.

0: appel ooit wordt, samen met jou. Ik wil jouw hand verder vasthouden, terwijl ons samen krijgen meer tijd. Kijk uit bij die rijd, hoe die wereld beweegt. Vannacht te vergeefs.
1: Hierdie is jou stasie.
2: Rumors spreading round in that Texas town. About the shack outside the game. You know what I'm talking about. Just let me know if you wanna go to that home out on the range. They got a lot of nice girls. I'm racing.